In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

vrijer van mijn zuster, potverdekken, dat zijn dwozen. Je vriefd over haar kalken en je zegt, je ziet me rozen. Maar gisteravond iets zetten, al wat eerst toen wrijf ze zien. En zei, je ziet de kaktus, waarom scharen hier niet al is er prosten, er rosten.

Mijn vader en mijn moeder doen in sluizen en in been. Mijn broer leur met soepen of wel je stoom met crème. Mijn zuster leur met wollocks, ciclet en chocola. En ik zie wie de rumdienst vrij, ja, je weet wel wat. Mijn onkel Doedoe die is er, voor zijn eigen is die boos. Mijn tante Ede Winkel, ze doet de rotte koos. De zeunen, dat is mijn kozen, je kwekt de hete buk. Het is wel een rare reuk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

of 110 of 80. Het leven is wel prachtig, maar hoe weinig wordt geleefd. We leven langs elkaar en veel te oppervlakkig.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: 모든
1: De Brugse Radio.
2: Dat is luisteren en genieten. Alle gouden hits. Van jaar tot jaar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring.

0: Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

We got

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477 164 802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Ja, morgenochtend wordt hij alweer afgelost door een collega, mogen we wel zeggen, een andere Vlaamse artiest, een topartiest met heel wat jaartjes op de teller. Dat is dan de man die Fadim zal aflossen als Brugse Keppen, maar vandaag nog de hele dag centraal hier bij de VBRO. Mijn eigen leven, de gloednieuwe single van Fadim, een productie van Bruggeling, uitgeweken Bruggeling, Peter Kereman. Goedemorgen. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er minstens twee schutters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk op elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden getroffen.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maximaal tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lukowski. Krabbe en ook nog Michael Heaven.
5: Zo krijgt het leven zijn.
2: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Goeie zondagmorgen toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze allereerste VBRO ontbijtshow van de maand juni. Die roze maand die ze hebben gestart met een maandag. Dus we maken gewoon de week vol en bijgevolg vandaag nog maar de eerste zondag van deze juni maand. Examenmaand ook uiteraard. En ik kan me voorstellen dat zij die bezig zijn met de blok, zoals dat dan heet, toch wel echt stressvolle dagen hebben en een race tegen de tijd aan het afwerken zijn om alles in het kopje te krijgen. En dan toch wel bevredigende examens af te leggen, zo zal ik het stellen. Het hoeft niet eens uitmuntend te zijn. Maar als het dat is, dan is dat natuurlijk aardig meegenomen. Heel veel sterkte wensen we de studerenden toe, uiteraard. Ik ben Frederik Thomas, op zondagmorgen onze Brugse zondagvoormiddag, samen tot straks 12 uur, tot aan het eerste middagnieuws en het eerste aperitiefje natuurlijk ook van deze 7e juni. Wees welkom. En hier is Phil Collins uit onze Brugse top 40 van 1985 met zijn topper.

0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er at least twee shooters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk shooting at each other. En what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve

Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.

Onlangs spraken we elkaar nog in de studio's van de Brugse Radio. Deze sympathieke en vooral heel erg getalenteerde Vlaamse artiest Udo was dat zijn nieuwe single Yamina in onze zondagse VBRO ontbijtshow. 7-6 hebben we vandaag op de kalender. Het is de naamdag van Anna. Anna van Sint-Bartholomeus. Afgeleide namen Anaïs, Anita, Ann, zoals je het wilt schrijven, met één of met twee N'en, Annette, Anouk en zelfs Nancy mag meevieren omwille van het feit dat de zalige Anna van Sint-Bartholomeus vandaag op de kalender staat. Deze zalige overleed in de 17e eeuw in 1626. Dit is 1977, iets recenter.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen, van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ik was na de Tweede Wereldoorlog een vervente fan. Vervente fan van. Zo is het, ja. Ik was na de Tweede Wereldoorlog een groot bewonderaar van het orkest Spike Jones. En in die stijl gaat het volgend liedje. In 1944 kwam mijn vader als een plicht.

vrienden. Het was niet moeilijk, want ze leefden heel gelukkig in Geniep. Daar ze bevrijd werd van de Duitsers en de nonnen. En hij heeft het geflikt tegen de voorkant van een jeep. Met in de verte het gebulder van kanonnen. En van je... En toen sprak je tot mijn moeder, lieve darling, I come back. En dan ga je met me mee naar het verre Texas. Dolgelukkig sloeg het lieve mens haar armen rond zijn nek. Het ging wat moeilijk daar die kluiver veel te dik was. Na een tijdje kreeg mijn moeder van de postbode een brief. Waarin er stond dat hij de lucht in was gevlogen. Naar het schijn stond hij te pissen op een mijn. En ja, wat blief, dat hij in vrede mogen rusten in den hoge. En van je

Dat was er eentje uit de oude doos. Kon je ook horen aan de kwaliteit van de opname. Maar blij dat we dit natuurlijk in ons bestand hebben. Lou Sterda, de Brugse entertainer, conferencier van toentertijd. Lou Sterda Zaliger met een heel speciaal liedje. 1944, de regionale noot in de VBRO ontbijtshow. Deel 1 voor deze zondag. Want straks gaan we natuurlijk nog door tot 10 uur met het tweede luikje. Tot straks na het nieuws. Thank you.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: It appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan, nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Deel 2 alweer van onze VBRO ontbijtshow. Tot straks 10 uur hier op de radio. Met uiteraard die typisch zondagse sfeer. Met heel veel gezelligheid en leuke liedjes natuurlijk. Geniet ervan met volle teugen. Ik ben Frederik Thomas.

0: de kam van de weg.
1: VBRO. Gewoon gezellige radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er minstens twee schutters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk op elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden getroffen.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maximaal tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.

0: zo zaten we weer helemaal in 1971. Een dikke 3 minuten lang Norbert op de radio. Onze stichter Zaliger met een van zijn vele succesliedjes van toen der tijd. De regionale noot hier bij de Brugse Radio in de start van onze VBRO ontbijtshow. Want zover is het inderdaad alweer. Die zit er alweer zo goed als op voor deze zondag 7 juni. Geen nood, we horen elkaar terug aan de andere kant van 10 uur.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend die net achter haar reed kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7 uur een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisteren morgen moest de brandweer uitrukken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen rond 6 uur een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Axel Lane, André Lugowski. Krabbe en ook nog Michael Heaven.
6: Zo krijgt het leven zin.
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Brugse Radio, VWRO op zondagmorgen 7 juni. We zijn aan de andere kant van tienen aanbeland na het nieuws dat we daarnet kregen van onze VWRO nieuwsdienst. Onze redactie is uiteraard ook op deze zondag present en drukdoende. Straks om 12 uur het allereerste middagnieuws van hen. Ik ben Frederik Thomas, kom je er nu pas bij een bijzonder goede zondagmorgen toegewenst. Je bent bij de Brugse Radio, Jon Radio. Je weet, we zitten op kanaal 10A van DAB Plus West-Vlaanderen. Dat is de 209.9 MHz. Daar hoef je eigenlijk niks van aan te trekken op je DAB Plus toestel. Laat je gewoon de boel even scannen, rescannen of autoscan uitvoeren. Grote kans dat je dan ergens in Noordwest-Vlaanderen een van onze twee programma's te pakken krijgt. We zitten natuurlijk ook op FM. Good old analoge radio via de ether op de 102.7 FM in het noorden van West-Vlaanderen. Onze website www.brugseradio.be.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar, zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Miltura in 1984. Ja, dat was toen al de keizer van het Vlaamse lied, hè, in de jaren 80. Wil, ooit begonnen in 1957 zal het geweest zijn, zeker. Ja, had toen natuurlijk ook al een pak hits op zijn palmares. En zo zou hij nog lang verder doen. Het is straks weer tijd voor een heruitzending van Tussen Rijen en Kasseien. De aflevering van afgelopen woensdag namiddag die je nog een keer te horen krijgt. Daarin hoor je Jacques Rauw Zaliger nog een keer vertellen over de oude brug.

0: Tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
1: Ook vandaag weer gaan we terug naar het VBRO-archief van 2003, waarin vandaag Wijlen Jacques Rauw, bruggenkenner en schrijver, vertelt over de Brugse straatnamen. In de loop van de eeuwen zijn die vaak veranderd. En waar de herkomst daarvan is, dat legt hij vandaag uit.

0: we hebben het eigenlijk niet over de hedendaagse straatnamen, maar eigenlijk over nogal vreemd klinkende straatnamen van vroeger. En in het verleden heb ik al een keer de Ongepluimde Vogelstraat, ja, en Doetebrugstjes, ja, in de Molenmeers daar behandeld, omdat er daar heel wat geschiedenis rond te vertellen is, uiteraard. Maar vandaag en volgende week zal ik een keer de, laten we zeggen, de meer onbekende straatnamen vanuit het verleden een keer belichten, heel kort uiteraard. Sommige van die namen van die straten verwijzen bijvoorbeeld naar een bedrijf dat ter plaatse was. Andere aan een activiteit die daar gebeurde. Denken we bijvoorbeeld aan de Aardappelmarkt, die eigenlijk officieel de Academieplaats heette en dan door de oprichting van het standbeeld Jan van Eyckplein geworden is. Ja, ja. Maar in de volksmond nog altijd dus Aardappelmarkt, een patattenmarkt of Aardappelmarkt genoemd werd. Maar dat waren natuurlijk geen officiële straatnamen. Maar waar dat er wel officieel is, dat zijn die straatnamen die we vinden in de bevolkingsregisters in Brugge. Ja. Uit de 19e eeuw en zelfs nog vroeger in de 18e en de 17e eeuw. Dan natuurlijk niet in de bevolkingsregisters, maar in allerhande documenten. Ik pik er dus een aantal uit. Dus bijvoorbeeld de Zothuisstraat. Dat is een authentieke officiële straatnaam. Die had nog een andere naam, dat was de Belzebukstraat. En die gaat terug, die naam, tot de middeleeuwen. Maar de Zothuisstraat had alles te maken met de aanwezigheid in de Balsenboomstraat, want daar hebben we het over, over de aanwezigheid van het Klein Zothuis. In, ja, in de late middeleeuwen ergens door een privépersoon opgericht en dan in de 19e eeuw in handen gekomen van dokter Karel van Kompernolle. Die is dan dat Zothuis, heeft dat dan verkocht en men heeft daar een fort van gemaakt. Hmm. Dat waren eigenlijk een samenraapsel van oude huisjes. Dat Zothuis is dan overgebracht naar de Jacobinessenstraat Sint-Dominicus. Daar heb ik al een keer over gesproken. De naam Zothuisstraat was dus een officiële straatnaam. Want er is bijvoorbeeld een anekdote ook van Sint-Andries. Toen na de oorlog een nieuwe verkaveling achter het plein van Club Brugge ontstond, stelde de gemeente voor, als herinnering van de pesthuizen die daar gestaan hadden, om daar de Pesthuizenstraat van te maken. Maar er was onmiddellijk protest van de bewoners die dat nogal akelig vonden als naam. En men heeft dat dan Abdijbekenstraat genoemd. Goed, de Academiestraat, dat heette vroeger de Zoeterstraat. Letterlijk uitgesproken Zouterstraat. En het merkwaardig is dat de onderzoekers nog altijd niet achterhaald hebben wat dat eigenlijk de betekenis is van Zouterstraat. Duclos heeft daar een poging gedaan en nog anderen, maar een bevredigend antwoord is er eigenlijk nooit op gekomen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, de naam Academiestraat had alles te maken met de academie die daar in de Poortusloge ondergebracht werd, tot dat ze dan naar de Katelijnenstraat in 1893 overgebracht is. Dan had je ook nog het Vulrijtje. Dat was ook een officiële straat die ook nog de Aardeweg of Daardeweg genoemd werd. En dat was de Annunciatenstraat. De Annunciatenstraat herinnert aan het klooster van Annunciaten, dus de zusters. Maar eigenlijk het Vulrijtje of de Aardeweg had alles te maken omdat er daar vroeger een waterloop was. En men heeft dat in de 18e eeuw opgevuld. En dat is lang niet gekalseid geweest, zodanig dat dat dus het Vulrijtje of de Aardeweg. Trouwens, er is daar nog een ontmoetingscentrumtje dat het Vulrijtje heet, denk ik, in de Annunciatenstraat. En ik vind dat heel goed dat dat autoponiem op die manier nog bewaard wordt. Dan had je ook nog een merkwaardige straat, de Netelbusstraat of de Kasteelstraat. En dat is de huidige Arsenaalstraat.
1: Ja, ja.
0: Arsenaal had alles te maken met de aanwezigheid onder andere in de buurt van een opslagplaats van oorlogsmateriaal, dus buskruid, waar onder andere in de Poertoren van het Mijnenwater, waar dat dus ook de Arsenaal in de nabijheid van is. Maar er moet daar ook nog een kasteel gestaan hebben. Vandaar dat die naam Kasteelstraat daar nog zou aan herinneren. Ongeveer waar vroeger de brouwerij De Lak gestaan heeft. Dan hebben we ook nog de Schuddeveststraat of de Poortstraat. En dat is het Artoisstraatje. Als je dus de Noordzandstraat ingaat vanaf het zand, onmiddellijk links aan de brug, dat smal straatje die langs de Speelmansrij loopt, ja, heet nu de Artoisstraat, maar heette dus vroeger de Poortstraat. En dat alles te maken natuurlijk met de, in de middeleeuwen de aanwezigheid van de Noordzandpoort. Die poort is afgebroken toen men in 1299 de tweede omwalling rond Brugge gegraven heeft en dat dus die poorten binnen de stad overbodig geworden waren.
1: Oh, dus daar heeft ooit een poort gestaan eigenlijk.
0: Ja, dat is zo. En, en ook dus de Zutzandpoort was ook een, laten we zeggen, het huidige smederijtje en kapucinerijtje, dat behoort nog eigenlijk bij de oudste omwalling van Brugge. Later natuurlijk heeft men dat dan de grote omwalling aan de vestingen gegraven.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
0: Dan hebben we ook nog de Pluimstraat of de Bezemstraat. En het is merkwaardig dat er in Brugge niet minder dan 3 bezemstraten waren. Dus nogal een beetje verwarrend. Maar de bekendste van die bezemstraten was de Nicolas de Sparstraat, die dus verbreed is naar aanleiding van de bouw van de Schouwburg. Hmm. En die straat was berucht omdat er dan nogal veel bordelen waren in de 19e eeuw. De burgemeester was wel gelukkig dat die straat gesaneerd zou worden, maar was niet gelukkig dat men de mooie gevels uit de 16e en de 17e eeuw gesloopt heeft. Maar in ieder geval, een van die bezemstraten was dus de Nicolas de Sparstraat. Dan hebben we nog de Jongenwolfstraat, een eigenaardige naam, en dat is de huidige Bidderstraat, dus op Sint-Gilles. Die straat is eigenlijk hoofdzakelijk bezet met 19e-eeuwse huisjes. En waarschijnlijk dateert de naam de Jonge Wolf uit de tijd toen nog alles landelijk was en dat er dan ze ook nog wolven en in de winter wolven tot hij in de stad geraakte. Nee. Mm-hmm. En misschien dat dat nog een herinnering daaraan is. Ik zou niet verwijzen naar een persoon die Wolf heette, maar eerder naar zoiets. Dan had je nog de Anzoenstraat, een eigenaardige naam. We denken misschien een beetje aan ajuin, uien. Maar in Brugge zijn ze Anzoen en niet Anzoen. In de buitenzone zijn Ajoen, maar Anzoen, daar weet ik ook de betekenis niet van. En dat is de huidige Blinde Ezelstraat. En die Blinde Ezelstraat is eigenlijk een herinnering aan een herberg die daar vroeger was, aan de Blinde Ezelbrug, maar die afgebroken is om de gebouw van Brugse Vrije uit te breiden. Dan hebben we nog een merkwaardige, dat is Bachtenscherberstraat. En Bachten betekent natuurlijk achter. En dat is in de Blokstraat. En dat heeft alles te maken waar nu de huidige normaalschool is en het Klaverstraatje dus, was er vroeger de Schuttersgilde Sint-Joris. Ja. Dus en ook de Schermers. En vandaar achter de Schermersstraat. We hadden dan nog de Cocuutstraat. Dat is de Braambergstraat, omdat er dan pantrijtje liep dus in de Rozenloodkaai onder de Cocuutbrug. Mm. En dus dat stukje heette dan Cocuutstraat. De Hofbruggestraat was de Breidelstraat, die dus leidde naar de Burg. De Galeibergstraat of de Halvenbergstraat is de Calvaribergstraat. En tenslotte hebben we er nog de Gilles-Dopstraat of de Concertstraat. En dat is de huidige Kathuizenrijdenstraat. Het ontstaan van de Stadsschouwburg en eigenlijk van de komedie van vroeger, hij liep eigenlijk plaats in de Kathuizenrijdenstraat. Daar was er een herberg die heette Café Het Concert. Hmm. En daar werden ook concerten gegeven in de salons van een rijke weduwe. Die straat heeft dan officieel de naam gekregen in het Franse tijd van Concertstraat, omdat Kathuizenrijden herinnerde aan godsdienst en de Fransen moesten dat niet hebben. Nee. Dat is dus al een deeltje van straatnamen die natuurlijk uit de mode zijn en die dus zeker niet meer voorkomen, maar die dus authentieke Brugse straatnamen waren. Volgende week zal ik er nog een paar samenbrengen.

Uit een van die legendarische one-man-shows van Willy Lustenhauer, zaliger Willy, die je straks omstreeks 11:30 uiteraard opnieuw te horen krijgt met een stukje one-man-show. En we zijn nog altijd bezig met die derde one-man-show destijds in 1976 opgenomen in onze Brugse Stad, Schouwburg. Straks omstreeks 11:30, 11:30.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè.
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Yeah. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De sound van de Brugse Radio mag je het rustig noemen. Dan weet je dat je thuis bent, dan weet je dat je afgestemd bent. Eb den Brugsen, 102.7 FM in de wijde regio rond het Venetië van het Noorden, in het noorden van West-Vlaanderen, zeg maar, op DAB+, kanaal 10A. En natuurlijk, dat wordt dan uiteraard in de toekomst meer en meer het ding, die gratis radio-app. Brugse Radio is de titel en je kan hem downloaden bij Google Play of in de App Store. Heb je ons meteen letterlijk bij de hand of in de broekzak, waar je ook maar wil. Laatste uurtje van onze voormiddag tot aan het allereerste middagnieuws van deze zondag 7 juni. Ik ben Frederik Thomas.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen rijen en kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen rijen en kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Houston.

0: Show Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: De Brugse Radio.

Mergie, mergie, mergie. Ik weet niet dat er met mijn naam loopt, mijn schot die ervan heeft. Je moet eens in mijn grote kop hebben. Gelitten. Zie je er niet aan mij? Ik zie bij de papiers. Van verleden jaar al. Gelitten. Mevrouw Hustel zei ook, moet bij de papiers gaan. Is die beter aan de stad of aan het leveren? Kijk, listen. Moet ik examen doen, wij, voor bij de papieren staan? Ik kan ook examen moeten doen, wij. Kwam een grote zaal. Stond er zo'n wistergooi aan die zaal. Topen boen mee straks. Ik zeg, husten, pas op, dat zeer die gaat attackeren. Het was toch wat zuster, zeker. Kom, even stem, zegt die vriend, du latest. Zeg hij niet bij. Kijk op mijn loze, ik zeg kart van. Kart van, zegt die, kart van wat? Zeg, kunt niet zien, ik zit met een kleine wissel kwijt. Kelsen, we kregen toen binnen een hele liste met al vragen. Allemaal vragen. Wie heeft er dat uitgevonden? Wie heeft er dat gedaan? Wie heeft er dat gemaakt? Wie heeft er dat geraseerd? Ik was de deur, hè. Ik heb er overal nevens het er even Michel. Listen, je moest dan nog naar een dokter wakker, hè. Zeg het tegen Husta, mijn vrouw. Ook de deuren zijn, zie ik de deuren. Zeg deuren naar de kapelle van de potterie. En stek de briefje van onder Frank in een offerblok van onze vrouw met zuigende kind van het water uitdoen. En toen bij de dokter. Ik zat door in een klein kotje. Komt er met zie je droom en een keer een fermière. Als ze dat heel stelle tegen mij, doe maar al je kleren af. Zeg, husten pas, hè. Zeg, mamsel, ik zie me schaamd, hier de eerste. Het was niet erg, wij bieden dokter. Je klopt een keer met de naam, maar heb je het niet. Je moet je tong steken en op je hand blazen. Je slaat een keer van voren en van achteren. En je staat dan voor je. En je staat je dan. Pietje, putje, nacht. Sta je dan. Je legt tegen mij, mankeer je niet. Zeg eigenlijk dat je ziet, kan al dat moet nemen. Je zegt, staat hier op de stoel.

0: Ja, zo is dat, hè. Dat doet hij dus volop. En een doorstart van zijn carrière die toch wel succesvol mag genoemd worden. Onder de vleugels en in handen van de uitgeweken bruggeling Peter Kereman. Uiteraard gekend, hè, als zoon van de vermaarde orkestleider Roland Kereman destijds. Peter heeft zijn eigen studio tegenwoordig in Wetteren. Is een beetje teruggekeerd naar de roots van vrouwlief Corina. En daar is deze productie gemaakt. Mijn eigen leven, de nieuwe single van Fadim. Al de hele week lang onze Brugse cap. Morgenochtend wordt hij, zoals ik eerder al zei, afgelost door een collega. Een andere Vlaams artiest. Een Vlaamse zanger. Het is een heel gekende naam die vanaf morgen de eer heeft om de Brugse keppen te zijn hier bij VBRO, Jon Brugse Radio. Alles over die nieuwe van Fadim verneem je trouwens op onze website www.brugseradio.be. Even klikken op de blog en daar zie je alle redactionele dingen over nieuwe platen uit de Lage Landen. Wij gaan langzaam maar zeker naar het middaguur en het eerste middagnieuws.
1: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van

Dan op zondagmorgen zijn dat heel vaak artiesten van toen en zelfs soms van nog langer geleden. Zalig al die fantastische liedjes van toentertijd. Hoe het allemaal was in die artiestenwereld. In Brugge, in Noordwest-Vlaanderen, West-Vlaanderen bij uitbreiding. Uit Zwevenzele, want daarvan was hij afkomstig. Joske Harris, aanvankelijk Joe Harris. Toen in 72 al lang zelfstandig en als succesvol zanger op de planken. En zo eindigden we met een regionale noot, een provinciale noot, deze zondag voormiddag samen, de Brugse voormiddag van de VBRO. Ik ben Frederik Thomas, ik wens je een fijne verderzetting van deze zondag 7 juni. Voor straks smakelijk en vooral geniet van je weekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten, rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperatuur zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Tafle, mijn hand de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij in de mondje niet verbrand, mensen.
1: One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.

Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend. Ze kocht een zoethout voor een cent. Ik zag hem

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de brand.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: En voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Saw Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten, rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend die net achter haar reed kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7:00 een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisteren morgen moest de brandweer uitrukken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen rond 6:00 een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: Show Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: De Brugse Radio.

Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

die kwam net op tijd. Wow, wow, wow, wat een zoen. En ik dacht toen, laat ons die heerlijkheid nog

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de brand.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. De komende dagen blijft het wisselvallig. Die wisselvallige periode die vorige week is begonnen, lijkt zich ook de hele volgende week nog door te trekken. Temperatuursgewijs gaan we er zelfs nog wat op achteruit. Het lijkt alsof de temperaturen zeker naar het midden van de week toe nog wat lager gaan zakken. Maxima dan van 16 tot 18 graden, dat is aan de onderkant van de verwachtingen. Het is niet zo abnormaal hoor. Het is een periode die gekend is in juni als de schaapscheerderskou, waarbij er dikwijls toch wat koelere episode zich voordoet. Verder ook licht wisselvallig met ja, af en toe ook doortocht van regenzones. Vooral naar maandag toe lijkt het tijdelijk erg nat te kunnen worden met periode van regen. Dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijken de droge periodes weer te overheersen. Maar dat er ook dan nog eens een buitje valt, kan zeker niet uitgesloten worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een Fransman van 20 uit Moeskroen moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802.
1: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt. De bewolking neemt duidelijk toe. Met in de loop van de nacht ook weer kans op een licht buitje hier of daar. Heel veel plekken houden het gewoon droog. Dat is een feit, maar het is niet uitgesloten dat er toch hier of daar een licht buitje voorkomt. Temperaturen daarbij, ja, die zakken tot ongeveer, laten we zeggen, ergens in de buurt van een graad of 10, 11. Met een naar zuid draaiende en misschien later in de nacht ook weer geleidelijk wat toenemende wind. Met dan morgen in de loop van de dag een storing die doorkomt met regen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Een Fransman van 20 uit Moeskroen moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een Fransman van 20 uit Moeskroen moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij lichtgewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend, die net achter haar reed, kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7:00 een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisterenmorgen moest de brandweer uitrukken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen rond 6:00 een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik zal het geven.
0: Houston. Frank Valentino.
2: Volare.
0: Michael.
2: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn. Maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. De komende dagen blijft het wisselvallig. Die wisselvallige periode die vorige week is begonnen, lijkt zich ook de hele volgende week nog door te trekken. Temperatuursgewijs gaan we er zelfs nog wat op achteruit. Het lijkt alsof de temperaturen zeker naar het midden van de week toe nog wat lager gaan zakken. Maxima dan van 16 tot 18 graden, dat is aan de onderkant van de verwachtingen. Het is niet zo abnormaal hoor. Het is een periode die gekend is in juni als de schaapscheerderskou, waarbij er dikwijls toch wat koelere episode zich voordoet. Verder ook licht wisselvallig met ja, af en toe ook doortocht van regenzones. Vooral naar maandag toe lijkt het tijdelijk erg nat te kunnen worden met periode van regen. Dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijken de droge periodes weer te overheersen. Maar dat er ook dan nog eens een buitje valt, kan zeker niet uitgesloten worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longoborghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meeuws heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meeuws haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meeuws won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. Altijd schone muziek.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hé?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
4: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
7: De Brugse Radio.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Mens toch gizie schone, de tjie toch gizie sikkebellebo, een nacht te schieten bonen, nog

praski, omdat ik alleen zin. Toen kwam er een poezewoestje en zette haar bim in. Was dat een ferme mokke, dat hapje ik moet bekend. Van kop en lief en potjes, aat alles dat moest dan. Dus zei ik al met de ke, mama zeltje naar de ke. Mama is toch gezien schone, dat je toch gezien zieke bellebo, een nacht is schitte bonen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Florence in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreer Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzegen nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzegen na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzegen al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

De Brugse Radio.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longoborghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.